0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: I can't get that double whistle going like Jimmy Rogers could. Woo! Throw my throat in gear sometimes.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.

0: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Hey, ik ben Mark Blomstil. Of ik nou in Rotterdam ben of in Nashville, Tennessee, als ik thuis ben, luister ik ook naar Crossroads Country Radio.
1: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Hallo, ik ben Joop.
3: Hoi, ik ben Danielle.
4: En ik ben Marijke.
5: En samen zijn wij Change of Key.
3: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
4: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
2: Op de juiste plaats.
6: Nederlandse en Belgische countrysterren. Stralen bij Crossroads Country Radio.
7: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vdveen.org.

Goedemorgen luisteraars. Ik wilde in dit uur eens wat recente country singles uit Australië draaien, want er verschijnen daar misschien nog wel meer dan in Amerika. En de eerste ging over de Little Old Country Pub en die werd bezongen door Paul Hutnott. Hij werd geboren in Engeland, maar het gezin verhuisde naar Australië toen hij 2,5 was. En de single is getrokken uit zijn debuut-cd.

Alice Benfer is een belangrijke figuur in de Australische countrywereld. Ze heeft al heel wat uitgebracht en ze maakt ook een goed beluisterd radioprogramma. Een Saddle Dreaming wordt een nostalgische tribute voor het leven op het land genoemd. En Ron A. McNeil zong Calling All You Heroes. Hij heeft al opgetreden in de States, in Canada en in Frankrijk. En je zou hem tot de outlaw country kunnen rekenen. Dit nummer had hij oorspronkelijk geschreven voor een bevriende Canadese artiest. En Nicole Matthews stelde vast, they don't make it like that anymore. Een wijze opmerking. Op de hoes staat een trouwfoto van haar. De song wordt opgedragen aan haar grootouder.

Katie Kuiver had het over The Old House. Ze komt uit het westen van Australië en ze schreef het nummer zelf. En ze keert ermee terug naar haar opvoeding in een bescheiden ouderlijk huis met warmte en veel muziek. Patsy Toop en Dave Baird treden samen op als Patsy en Dave. En ze hadden als gast James Blundell erbij in I'm Suddenly Old. Ze nemen ons dit nummer mee op een emotionele reis door het verstrijken van de tijd. Want, die gaat zo snel. En een ander duo, Anthony Baxter en Lindsay Butler, zongen over Mount Scoria. Die berg ligt in Queensland, zo'n 240 kilometer uit de kust en is het centrum van een groot natuurpark. Dat ligt in het traditionele land van de Gangula Aboriginals.

Lorraine Stevenson bracht een sacred song, That Is Why My Savior Died. Ze zingt vooral christelijke liederen, maar blijkt Amerikaanse te zijn en tegenwoordig in Nashville te wonen. Ik begrijp dus niet waarom ik het via Australië kreeg toegestuurd. Ray Jones keek naar de Northern Stars. Hij droeg het nummer op aan zijn ouders en zijn beste vriend en aan zijn producer Bill Chambers. Hij komt van Mialup Beach in West-Australië. En Zeter Jackson zong over Country Bread. Hij werd in 1958 geboren en loopt al een poosje mee, want hij begon toen hij 15 was. Eigenlijk heet hij Steven, maar blijkbaar vindt hij Zeter mooier.

Greg Champion zong over Les en Buddy. En dat was een verhaal dat hem in 2001 door iemand was verteld. Hij trad in 1991 voor het eerst op tijdens de Tam Word Festival. En was er vervolgens vrijwel elk jaar. Met Carol Markstroom hebben ze me weer mooi te pakken, want zij blijkt uit Arizona te komen. Blijkbaar is zij, net als Lorin Stevenson van zijn pas, in Australië populairder dan in de States. Zij zong Juniper and Sage. Maar Christine Clifford is weer een echte Australische. Zij begon in het zuiden van het land aan talentenshows mee te doen en heeft intussen al met verschillende grote artiesten opgetreden. Hier zong ze Texas Cowgirl.

Becky Kilchrist wordt Australië's Queen of Country Piano genoemd. Ze fungeert dan ook veelvuldig als sessiemuzikant, maar in Waltz With Me, My Love stond ze zelf centraal. Ze heeft in het verleden al opgetreden met sterren als Slim Dusty en Jimmy Little. En Anne Fraser zong That's Where Billy Lay. Zij gaat in liedjes zoals veel artiesten van Down Under graag terug naar het plattelandsleven van vroeger. En Pat Brown Jr. keek naar de Sunny Queensland Skies. Hij is een multi-instrumentalist die graag verhalen vertelt. Hij groeide op in Woolcoolka in New South Wales. En hij brengt ons bij de laatste. Natalie Coetzee met Brand New Day. Zij kreeg bekendheid nadat ze de Australian Idols had gewonnen. Heel enthousiast ben ik er niet over die moderne Australische country, maar hij is wel beter dan de Amerikaanse. Tot straks!

0: Zondagmiddag 18 oktober, de Strootklinkers in Hoogwoud. Bluegrass met Ede Staal en Johnny Cash. Mail hans@vdveen.org.
1: Okay, girls and boys, get on your horse and get ready for some hot smoking country music.
2: Dit is Crossroad Country Radio.
0: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

0: Hey, dat was de Lijntown Skiffelgroep uit Eindhoven met de Cotton Song. Als u op leeftijd bent, heeft u of het singeltje in huis of hun LP. Doe het maar in een emmertje. Het waren Ibe Huntling en zijn mannen die toch eigenlijk ook bluegrass maakten. Wim Jongenelen speelde banjo, Johan Slimmen wasboord. Led Belly had het lied bedacht en de Chess McDavid Skiffelgroep maakte het beroemd. En deze man introduceerde het in bluegrass kringen.
1: When I was just a little bitty baby,

Bill Monroe met zijn uitvoering van de Cotton Fields uit 1961 met Benny Williams, Tony Ellis, Bessie Mauldrin, Betty Spiker en Joe Lester. En Dewey Farmer en de band Powder Creek zullen het over dezelfde velden hebben gehad in hun Old Southern Cotton Fields. Ze kunnen oud zijn, want 6000 jaar geleden werd er al katoen geteeld in Amerika. En in 1556 werd eerst in Florida en 50 jaar later in Virginia katoen geplant. Het gaat allemaal over katoen in dit uur. En zo kon Charlie Moore mooi vertellen over de Cotton Farmer 1979 met Dana Cupp. Dobro, Billy Wheeler, banjo, Curly Lambert, mandoline en John Davis, bas.

Dat was een prachtige a cappella van Valerie Smit en Becky Buller, plus Dale and Bradley, in 2008 opgenomen in Shelbyville, Tennessee. Cottonmill, het staat op de cd, Here's a Little Song. En de band Country Current stond stil bij de Charleston Cottonmill. Heb je dan in zo'n grote stad ook een katoenmolen? Ik denk dat het om Charleston, West Virginia gaat. Officieel heten ze de United States Navy Band Country Current. En ze lopen dan ook alle zeven in een keurig uniform. David Palmy bracht ons de Winsboro Cotton Mill Blues. Dat gaat over een plaats in South Carolina. De band droeg de naam Continental Divide, maar het lijkt me toe dat het alleen Dale Perry en Ron Spears waren. Want de anderen worden speciale gasten genoemd. Ron Stewart, Kyle Perkins.

Ook Buck Clifton bracht hem een hele mooie Roll the Cotton Down 1973 met Charlie Waller, Eddie Adcock, John Duffy, Tom Gray, Paul and Roy Justice en Mike Seeker. Ja, de country gentleman inderdaad. Red Rector, mandoline, Fred Smit, gitaar, Bill Chambers, banjo en Kenny Baker, fiddle, speelden in 1970 de Cotton Eyed Joe op hun Songs from the Heart of the Country, een traditional uit de 19e eeuw. George Graves vierde en speelde de Cotton Town Jubilee. Onder andere Curtis McPeak, Chubby Wise en Brother Oswald deden met hem mee. De LP werd uitgebracht door Cotton Town Music. Dat kan er iets mee te maken hebben.

Nelson Young en de Sandy Valley Boys brachten Cottonmouth, wat ik niet goed begrijp. Nelson zelf speelde bas, Bill Currens dobro en Danny King banjo. En Mac Wiseman zat vol van Cotton Jenny, een liedje van de Gordon Lightfoot. Onder andere Eddie Adcock en Jim Buchanan deden met hem mee. En de band Long Road Home had het over Green Cotton. Van hen ken ik één album, Live from the Town Hall. Maar ze maakten er nog één. Ze begonnen in 2005 en initiatiefnemers waren Martin Gilmore en Justin Hoffenberg. En ze wisten Pete Wernick, Jordan Ramsey en Andrew Bunnish over te halen om met hem mee te doen.

De Patrick Saint Partners dobbelden met een cotton dice. Je kan er blijkbaar alles van maken. 7 or 11 heet de cd. En dit waren Tom Minte, Brian Deer, Jack Liederman, John Brunsweiler en Victoria McMullen. En Stringbean is al bijna 56 jaar niet meer onder ons, maar zong nog wel over 20 cent cotton en 90 cent meat. Waarschijnlijk om de armoede in zijn geboortestreek aan te duiden. Je verdiende 20 cent en je moest 90 cent uitgeven. De opname is van 1960 en hij had er waarschijnlijk 3 man bij. En vader en zoon Doc en Merle Watson brachten Cotton Row. Weer een traditional waarvoor ze hulp hadden van Michael Coleman en Patsy McInerney. De opname is van 82. 3 jaar later kwam Merle om bij een tractorongeluk. Het ding slipte weg, hij kantelde en hij kwam eronder vast te zitten.

Fred Carpenter speelde de Cotton Patch Rag en Alison Brown was Leaving Cottondale, een stad in Florida of Alabama. Dat kan allebei. Wij lieven de cotton ook met The Voices of Bluegrass en The Cotton Picking Blues en met G.E. Maynard en Hard Times in a Cotton Mill. Onderbuurt. Tot straks.

0: Zondagmiddag 18 oktober, de Strootklinkers in Hoogwoud. Bluegrass met Edestaal en Johnny Cash. Mail hans@vdveen.org.
1: My mommy rocked me in the cradle.

0: www.radioraccoon.nl.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Dat waren de New Sunnyside Ramblers en die waren Eastbound and Down. En het was een nummer van de cd Eastbound uit 2019. Geen bekende namen in de band, maar ze komen dan ook uit Zweden, uit Malmö. We doen het laatste deel van de serie met bluegrass artiesten en groepen met New in de naam.

This Bottle and Me door de New Texas String Band van een cd zonder titel uit 2019. Het is een groep die werd samengesteld uit 5 artiesten die in andere bands in Texas speelden. En de cd zal ook eenmalig zijn geweest. I Miss My Dog More Than I Miss You door de New Time String Band. Leider van deze band is Chris Mullins en onder andere Matt Menefee heeft al met hem meegedaan. En de cd heet Lion's Den. Maar toen kwam een geweldig nummer, Follow Me Back to the Fold, van de gelijknamige cd van Mark Newman en heel veel vrienden. De titelsong is een tribute voor Mabel Carter. En kijk eens wie we hoorden. Mark Newton, Dixie en Tom T. Hall, Lynn Morris, Missy Raines, Bobby Al, Autoharp, Laurie Lewis, Sharon en Cheryl White, Sally Jones en Kim Fox, Valerie Smith en Katie Chiafola. En Claire Lins, ja, je moet er het boekje echt wel even bij hebben.

De Garrett Newton Band met Bells of St. Mary in 1919 voor het eerst op de plaat gezet door Herbert Payne, oftewel Ernest Pike. De cd heet Young Heart, Old Soul en zelf speelt Garrett banjo en Lorraine Jordan mandoline. En Katy Penn en Newtown brachten Love the Way I Do. Deze cd heeft geen titel en de band bestond uit Katy Penn Williams intussen, Junior Williams, want daar is ze mee getrouwd, en C.G. Kane, James Key en Terry Poirier. En de band New Tradition met I'll Take Your Love Anytime van de cd A Piece at a Time. En dit bleken toch wel wat bekendere muzikanten te zijn. Danny Roberts, Daryl Mosley, Richie Dotson, Jamie Clifton en als gast Randy Howard Fiddle. En ze hebben intussen 12 cd's gemaakt. Zo. So.

Sandy Boys door de nieuwe Valley String Band. En ook deze komt uit Zweden. Het is een trio dat in 2023 zijn eerste cd maakte. New Valley. En Caroline Blue door de New Vintage Bluegrass Band. Die ook wel opereerde als eenvoudig New Vintage. Deze cd heet Timeless en is gemaakt door Russell Johnson, Earl Llewellyn, John Johansson, Gina Britt en Zachary McLamp. Het was hun eerste van de vier, maar rond de eerwisseling zijn ze weer uit elkaar gegaan. En dan de legendarische New York City Ramblers met Cedar Hill. Legendarisch, hoewel ze slechts één singeltje nalieten. David Crisman, mandoline. Winnie Winston, banjo. Gene Lowinger, fiddle. En Jody Stetcher, gitaar. En dat was de Y. En er komen er nu nog een paar die ik gewoon was vergeten.

You Ain't Going Nowhere kwam van een EP'tje van de New Crash Republic. Een groep van 6 heren uit Barcelona. En dat ligt in Spanje. Het ligt, nou, dat wisten ze natuurlijk wel. Het lijkt me hun enige voortbrengsel tot nu toe. Thijs Ferry Brits door de groep New Balance. Die in de jaren 90 een single en een EP heeft uitgebracht. Maar daar staat dit nummer niet op. Ik weet niet meer hoe ik erin kom. Waarschijnlijk van een verzamelalbum. En Darling Corey door de New Ballad Brands Boktrochters. Deze groep heeft maar liefst 7 cd's op zich geweten. Wat ik niet wist, omdat ze moderne folk maken. Ik heb er één van hen, Boktropper Blues.

Brand New Box of Matches is een duo uit Knoxville dat het goed doet en intussen 3 cd's heeft gemaakt. Elizabeth Sherman en Ryan Hardison. Hun vertolking van Blue Eyes Crying in the Rain staat op Flame and Water. En toen kwam ik de Newman Sisters tegen. Ibibilio kent 1 LP van hen uit de jaren 70 en daarop staat ook I'll Carry Your Picture. Ze heten Joanne en Bonnie, maar ze hadden er een complete band bij, inclusief Bob Lucier, Dobro en Smiley Bates, een gitaar. Dus kwamen ze uit Canada. En ik bleek ook nog de CD Storm Warning van de New Dixie Storm te hebben. Trey Ward, Scott Hawkins, Jeff Hayes, Jeremy McCollum en Glenn Crane uit Greenville, South Carolina. En ze brachten een lied dat ze These Chains noemden.

Maar nu nog één normale. De band New Horizon met Heaven Born van de cd He's There For Me. Secret muziek door een zevenmansband onder wie Mark Veen, Jeff Talbert en Kenny Smit. En toen werd het een beetje gekkigheid. De Tonewood Stringband, want na die TO staat er ook wel degelijk New Westward. En dat staat op een EP van 3 jaar geleden. Vorig jaar maakte ze hun eerste cd. Tja, en als we zo naar New gaan zoeken, dan moet ook Stonewall Jackson nog maar. Hij maakte wel geen bluegrass, maar wel mooie muziek. Zoals zijn verhaal over BJ de DJ, een oud collega van me. Maar dat was het echt. Laat het me weten als ik er eentje ben vergeten. Hé, dat rijmt. Tot slot nog eentje van de allermooiste nieuwelingen. De New Lost City Ramblers met Rosalie McCall. En daarmee zit mijn werkweek er weer op, dus tot de volgende week of tot donderdag.

Zondagmiddag 18 oktober, de Strootklinkers in Hoogwoud. Bluegrass met Ede Staal en Johnny Cash. Mail Hans@vdveen.org.

Maar liefst 37 weken stond Leroy van Dijk in de country charts in 1961 met Walk On By. En daarvan stond hij 19 weken op de nummer 1 positie. Een record dat hij maar liefst 51 jaar hield. Totdat de band Florida Georgia Line in 2013 maar liefst 20 weken op nummer 1 stond. En dat record is inmiddels verpletterd door Ella Langley, die al ruim 23 weken op de eerste plaats van de Billboard Hot 100 staat. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Wij feliciteren Leroy van Dijk vandaag met zijn 97ste verjaardag. Dat is overigens pas overmorgen op 4 oktober. Maar wat een leeftijd mag deze man bereiken en wat is het hem gegund. Walk On By is de hit die hem wereldberoemd maakte. En over records gesproken, ook Vince Gill houdt een record. Hij is degene met de meeste Grammy Awards op zijn naam, maar liefst 22 stuks. En afgelopen weekend kwamen daar nog weer een paar mooie onderscheidingen bij. Om te beginnen de Nashville Songwriters Chris Christopherson Lifetime Achievement Award. En de Josie Music Awards. Daarvoor kreeg hij ook een prachtige Icon Award. Kortom, Vince Gill wordt dit jaar veelvuldig in het zonnetje gezet. En het verdient hij ook. Onlangs verscheen alweer deel 10 in de serie 50 Years From Home. Stillwater Night getiteld. We draaien vanmiddag de titelsong.

Vince Gill met de titelsong van zijn laatst verschenen EP Stillwater Night. En ook dit exemplaar wordt weer voorzien van een podcast die Vince Gill samen opneemt met Charlie Worsham. Deze zijn allemaal te beluisteren op YouTube. En ik zou zeggen, ga er even voor zitten, want de interviews zijn geweldig. En dat is ook deze EP Stillwater Night. Rhonda Vincent bracht op 19 augustus jongstleden een nieuw album uit met de titel A Possibility. Vanmiddag draaien we van dit album Scenic Route.

Radio Midland. Van hun laatste album Stages hoorde u Drunk Enough. Ga naar Reba McEntire, want zij viert dit jaar haar 50-jarig artiestenjubileum. En dat doet ze net als Vince Gill met het uitbrengen van diverse EP's. Zo verscheen onlangs de EP Ring Ring met ja, de titelsong die het al zegt. Het gaat over een telefoon. Met een fantastische videoclip erbij waarbij Reba in een oranje overal in de gevangenis zit in de hoop nog één telefoontje te mogen plegen. Kortom, een hilarische videoclip en een geweldige song zoals alleen Reba McEntire die zingt.

0: y'all gonna come pick me up, right? Come on, hurry, please.
1: Reba McEntire in een hilarische song, Ring Ring. En wat mij betreft een van de beste songs van dit jaar. En een song die wat meer waardering verdient. Tussen alle mooie nieuwe songs die eruit komen. Vorige maand was hij nog in België en in mei in Nederland. Jim Lauderdale opende het voorprogramma voor Emmylou Harris gedurende haar afscheidsconcerten in Europa. Maar Jim Lauderdale bracht zelf ook een nieuw album uit dit jaar, Country Superhits Volume 2. Met erop het mooie People Get Hurt Sometimes.

Allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

onvergetelijke Don Williams met I'm in love for my last time. Het komt van zijn laatste album, Epilogue, The Cellar Tapes. En dat werd eerder dit jaar uitgebracht. En dat is precies wat het is. Het zijn opnames die na het overlijden van Don Williams in zijn kelder werden gevonden. En gelukkig nu alsnog uitgebracht zijn. En wat een mooi album is dat geworden. Aan het begin van de show hadden we het al even over records. En Ella Langley verplettert op dit moment elk record. Niet alleen in de country charts, maar ook in de pop charts. Van 23 weken op nummer 1 met Houston, Texas is natuurlijk niet niks. En het gaat al zijn 24ste week in, dus waar gaat dit uitkomen? Het album Dandelion verscheen eind vorig jaar waarop deze hitsong staat. Maar wat daar ook op staat is een hele mooie hedendaagse uitvoering en een mooi eerbetoon van Ella aan de Queen of Country, Kitty Wells. It wasn't God who made honky tonk angels.

Carla Langley met een It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. En eigenlijk vind ik dat haar stem ook heel erg doet denken aan Kitty Wells. Kortom, Ella Langley is country to the bone. Komende zondag, dan is het Dierendag. En ook in Country Love staan we daar natuurlijk even bij stil. In 2024 verscheen het album van Chris Young, Young Love and Saturday Nights, met daarop het mooie All Dogs Go to Heaven.

Lloyd Green viert komende zondag zijn 89ste verjaardag. En dat betekent dat Country Love deze maand in het teken staat van Lloyd Green. Oktober is nu eenmaal Lloyd Green maand bij Country Love. In 1964 kwam zijn album The Big Steel Guitar uit, met daarop Columbus Stockade Blues, de song die we zojuist lieten horen. Maar ook Steel Guitar Rack, wat onze eindtune is, die stond ook op datzelfde album. We draaien zo even wat van Ray Price in het kader van Race 100. Maar daarna gaan we u meer vertellen over deze legendarische steelgitarist. We vieren dit jaar namelijk ook de 100ste geboortedag van Ray Price. Dat doen we iedere uitzending van Country Love met een song van Ray Price. En vanmiddag doen we dat met het album A New Place to Begin. En van dat album draaien we One Fiddle, Two Fiddle.

Ray Price met One Fiddle, Two Fiddle van het album A New Place to Begin. Het tweede deel van Country Love staat vanmiddag in het teken van een jarige Lloyd Green. In 1964 bracht hij het album The Big Steel Guitar uit. En dat was pas het eerste van vele albums die zouden volgen. Want maar liefst meer dan 10.000 opnamesessies heeft Lloyd Green gespeeld. En die zijn goed voor maar liefst 30.000 individuele songs. Verdeeld over duizenden albums van diverse artiesten. Hij speelde ze ongeveer op elk album van Charlie Pride, maar ook voor Lynn Anderson speelde hij veel. Ook speelde Lloyd Green steel guitar op maar liefst 116 nummer 1 hits. En één daarvan is bijvoorbeeld Behind Closed Doors van Charlie Rich en Divorce van Timmy Wynette. En die gaan we nu achtereenvolgens voor u draaien. Te beginnen met Behind Closed Doors.

Een geweldige hit voor Tammy Wynette in 1968 met Divorce. En u hoort de geweldige steelpartij van Lloyd Green die dit hele nummer draagt zonder daarbij de stem van Tammy Wynette te overstemmen. Een geweldig voorbeeld van hoe een instrumentalist met al zijn mooie vullingen en likjes een song naar de toppen van de charts weet te brengen in combinatie met een goede stem zoals die van Tammy Wynette. Ook Vince Stewart huurde Lloyd Green in voor zijn album It's a Beautiful Day in 1970. Het was het laatste album dat Vince Stewart voor Columbia Records maakte en het eerste album dat George Ritchie voor hem produceerde. En dat was de latere echtgenoot van Tammy Wynette. We draaien vanmiddag de titelsong van It's a Beautiful Day, Vince Stewart.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Barbra Mandrell met de titelsong van haar album The Midnight Oil. En deze titelsong werd een nummer 1 hit in 1973. En ook hier speelde Lloyd Green de steelgitaarpartijen voor. En ook aan deze song gaf Lloyd Green zijn kenmerkende stijl mee. Dat deed hij zeker ook voor Charlie Pride, voor wie hij nagenoeg op bijna alle albums speelde. Zoals op de nummer 1 hit uit 1967 van Charlie Pride, Just Between You and Me.

mooie stem van Charlie Pride hoorde u, samen met de mooie steelgitaar van Lloyd Green, in de song Just Between You and Me. We komen daarmee aan het eind van dit uur Country Love. We gaan het weekend in met Lynn Anderson, bij wie Lloyd Green nagenoeg alles gestild heeft gedurende haar carrière. Op het album Rose Garden uit 1970 staat nog een mooie tune, Another Lonely Night. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. Graag weer tot volgende week.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schets.
2: Groetjes van Sam Ramon.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countryland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
8: Ja. Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countryland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countryland.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd al bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Alright.
1: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar haar was uitgevallen.
2: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
8: Ze moest in coma.
9: Of ze krijgt chemokuren.
10: En dan als je dan een prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
11: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
12: Ik vind zelf dat ze, ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
2: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
13: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hoi, ik ben Sandra van Rijs en ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: The only two things in life that make it worth living

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.

Maar we zijn deze keer met een even week of even maand zitten we. En dat wil dus inhouden dat wij weer 2 uur lang country muziek gaan draaien van de Benelux. Natuurlijk nummer 1 niet, want die komt uit Amerika. En dat is Eddie Arnold. En deze werd geboren op 1918 op 15 mei op een boerderij in de buurt van Henderson, Tennessee. Zijn vader, een pachtboer, speelde viool terwijl zijn moeder gitaar speelde. En Arnold's vader stierf toen hij nog maar 11 jaar oud was. Waardoor hij gedwongen werd school te verlaten en te gaan helpen op de boerderij van zijn familie.

Nou, dan gaan we verder met alleen Benelux artiesten. We gaan naar Lee Towers. En die is als de artiestennaam daarvan Leendert Leen Huizer. Zo heet hij in het echt. Hij is geboren in Bolnes op 23 maart 1946. En Lee is een Nederlandse zanger. En na de ambachtsschool werd hij machinebankwerker op een middelgroot scheepswerf. Zijn debuut als zanger maakte hij begin jaren 60 in het bandje Jumping Dynamites. Dat als zevende eindigde in een landelijke talentenjacht. Nou, hij heeft ook eens een keer een country album uitgebracht. En daar gaan we wat van draaien. Rhinestone Cowboy.

We gaan naar de special van deze week en dat is Major Dundee. Op 17 december 1977 is er een eerste optreden van wat door velen gezien wordt als zomaar een bandje. En niet in de laatste plaats door de leden zelf. En de stijl is country en de naam is Major Dundee Band. Bestaande uit Karel Monbarg, Ton Verkouwen, Jan Gerrits en de oprichters Ferry Tang en Dick van Altena. We beginnen met Going Loco.

Ja. Via een talent scout krijgt de groep de mogelijkheid om een heuse single op te nemen. Een medeoprichter Ferry Tang is inmiddels vervangen door bassist Peter van Vlaanderen. En het vijftal speelt en zingt tot ieders verbazing direct door producer Fred Limpels geschreven trucksong The Longer the Distance de top 40 binnen. Die gaan we niet draaien. We gaan Raised on Love.

En in 1980 kreeg de band vastere bodem met de komst van Cor de Vos en Roy Schenkhuizen. Samen met de leden van het eerste uur, Jan Gerrits en Dick van Altena. En met wisselen Geert van Oosteren en Ben Jansen op de drums maken ze half jaren 80 nog een LP met als titel Powderfinger. We gaan naar Blue Café.

In 1990 brengt men nog steeds bejubelende cd Continental Cowboy op de markt met klassiekers als Sweet Little Liza, Good Old Country Song en The Turn Out To Be You, samen met ex Pussycat zangeres Tony Willet. En de naam van de groep wordt ingekort als Meetje Dundee. Hij maakt nog één album onder de titel Making History, waar Tex-Mex grootheid Flaco Jimenez zelf zijn medewerking aan verleent. En ja, ik samen ook met mijn gast, Jan van Houten uit Zuid-Oosterveen is even vanavond mijn gast. Net ook gehad, je hebt nummers die je drek mooi vindt, maar je hebt ook nummers, daar moet je even aan wennen. En de volgende is inderdaad één waar ik aan wennen moest. Lean on the Wind.

In 1997 bestaat Major Dandy 20 jaar en dat wordt groots gevierd met aan het compilatiealbum Twisted Dial. Met de titelsong op single wordt een zoveelste doorbraak bewerkstelligd. Twisted Dial wordt landelijk opgepakt, ondersteund door tv-optredens en de videoclip. Het album staat 12 weken genoteerd in de album top 100. We gaan naar Bring Back the Love.

Volgens velen is met de release van Rainy Rivers in 1998 tevens het beste en mooiste album uit de rijke Major Dundee historie gerealiseerd met de podiumklapper Cowboy Country, het ingetogen Carolina en het wonderschone What My Love Can Do. We gaan naar Liza.

Een nieuw hoogtepunt en met je Dennis rijke historie werd het negende en volgens velen tot dan toe beste album Lean on the Wind. Opnieuw volgeschreven en geproduceerd door Dick van Altena, die voor zijn grote en originele bijdrage aan de Nederlandse countrymuziek werd opgenomen in de Dutch Country Hall of Fame. We gaan de laatste alweer van de special draaien, Shadows in the Night.

Nou, dit was de special van Major Dandy. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe special, maar dat zien we dan wel weer. We gaan naar een blokje non-stop en dat doen we met Laura Lynn. En dat is de pseudoniem van Sabrina Tak, geboren in Ardooie op 18 juni 1976. En Laura is een Belgische zangeres uit West-Vlaanderen. En Laura is ook succesvol in Nederland en Zuid-Afrika. En Laura Lynn komt uit een muzikale familie. Laura besloot het spoor van een familie te volgen en volgde een muzikale opleiding aan de showbizschool in Oostende. We beginnen met Ik trek het me niet aan en daarna Jambalaya.

A white spot coat and a pink carnation is een country western nummer uit 1957, waarvan zowel de tekst als de muziek door Marty Robbins zijn geschreven. Het werd opgenomen in Nashville, Tennessee op 25 januari 1957 en uitgebracht op 4 maart. We gaan hem nu horen van de Country River Band.

Honey, I'm Home is een nummer dat is opgenomen door de Canadese countryzangeres Shania Twain. Het werd uitgebracht op 10 augustus 1998 als de zesde single van haar derde studioalbum Come On Over uit 1997. En het nummer werd geschreven door Twain en haar toenmalige echtgenoot Robert John Mutt Lang. We gaan hem draaien in de uitvoering van lokaal artiest Jeltje Kloosterman.

0: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Hallo, ik ben Sandra van Rijs. En met Crossroads Country Radio is het iedere dag weer genieten.
2: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

En welkom terug. Nog een uur countrymuziek met ondergetekende Harry Ettema. En we zijn in even maand aanbeland. Ik zal week zeggen, maar maand beland. Dat wil dus zeggen alleen maar Benelux artiesten deze twee uur. Nou, we hebben nog een uur te goed. Dus we gaan beginnen met Tini van der Bij. Ook weer een lokale artiest met Neverending Love for You.

Margo Hemelrijk reist vele jaren actief als countryzanger in hart en nieren. Margo Hemelrijk zingt vanaf zijn 15e levensjaar al countrymuziek. Met nummers van onder andere Alan Jackson, Garth Brooks, George Strait, Vince Gill, Clay Walker en ga zo maar door. Weet Margo ieder publiek te boeien. We gaan van hem een nummer horen van Alan Jackson, Remember When...

Daar is Dolly Parton. Dat werd in september 1971 uitgebracht als tweede single en titelnummer van het album Coat of Many Colors. Het nummer vertelt hoe Parton's moeder een jas voor haar dochter in elkaar naaide voor lappen die het gezin had gekregen. En terwijl ze naaide, vertelde ze haar kind het Bijbelse verhaal van Jozef en zijn veelkleurige jas. We gaan hem horen in de uitvoering van Audrey Lee met haar dochter Shyla en Dick van Altena. En die heeft het over vele kleuren jas. Thank you.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren jullie ook.

Elisabeth Hope is een country Americana zangeres uit de Drentse Klazineveen met een frisse, sprankelende stem. Met muziek van onder andere Emmylou Harris, Linda Ronstadt en Miranda Lambert ontdekte ze de country en Americana muziek. We gaan de nieuwste van haar draaien, Ride the Miles.

Piston Drums is een nummer geschreven door Cyndi Walker en vooral bekend geworden door de uitvoering van de Amerikaanse countryzanger Jim Reeves. In de VS werd het nummer in het voorjaar van 66 uitgebracht en het bereikte de nummer 1 positie. We gaan hem nu horen van Griet Viersma.

Ja, we gaan naar Tenderfeet. En, dat is ook een groepje uit deze buurt. Ja, sommigen tenminste, niet allemaal. We gaan naar Green Green Grass of Home.

0: We gaan naar de Smokies. Ja, hoe kom je aan die naam? Nou ja, dat is een duo. Die hebben een tijdje terug live opgetreden hier in de studio in Burgum. En ze roken allebei. Vandaar de Smokies. We gaan naar Thank God for the Radio.
1: On the wrong end of the highway, when the long night has no end, when there's no one there beside me, till I hold you once again.

Het origineel van de Candles uit 1984. We gaan naar non-stop met Grant en Forsyth. Dat was een Brits duo bestaande uit het echtpaar Dominic Grant. Leefde van 1949 tot 2020. En Julie Forsyth, geboren op 4 april 1958. En Grant en Forsyth waren van oorsprong beide lid van de Britse popgroep Guys and Dolls. En voornamelijk succesvol in de jaren 70 en begin jaren 80. En in 2011 vierden Grant en Forsyth hun 25-jarig jubileum. We gaan naar twee van hun, Lady Bird als eerste en daarna Tennessee Waltz.

Het duo Two of a Kind bestaat uit Marco en Wilma Masser Akkermans. En ze wonen in Sint-Willibrod, Nederland. En zijn al 15 jaar gelukkig getrouwd. Samen hebben wij gespeeld bij Renegade. Of zij gespeeld bij Renegade en Bare Essentials. En sinds 2021 zijn ze samen verder gegaan als duo. We gaan de River van hun draaien.

We gaan op de valreep kijken of we nog een blokje non-stop kunnen doen met de Alabama Country Boys. Bestaande uit zanger en gitarist Gerard Fuller, zanger en gitarist Marinus Snippe en contrabassist Albert Stam. En de band werd opgericht in 1981. En Fuller kwam in contact met Marinus Snippe. Bassist Albert Stam werd het derde lid van de Alabama Country Boys. We gaan I'm So Lonesome I Could Cry. En daarna is In His Arms I'm Not Afraid.

Een live uitvoering. We zijn alweer toe aan de laatste plaat van deze uitzending. Dat doen we ook met de lokale artiesten. Helaas, de groep bestaat niet meer. Cotton Green, Long May You Run. Zo zeg, tot volgende week.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat

Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: I'm just a jealous guy.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Crossroad Country Radio.
1: Country love songs, recht vanuit het hart. Dit is Moonlight.

0: Laat de vlam in je hart weer aanwakkeren met Moonlight.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
2: Hi, this is Dennis LeCourrier, the voice of Dr. Hook, and you're listening to the best of country music right here because you know what you like and you found it.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Mark Blomstil. Of ik nou in Rotterdam ben of in Nashville, Tennessee, als ik thuis ben, luister ik ook naar Crossroads Country Radio.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.